0: Dat is nou zijn poten, zit hem staan en wie alles aan die.
1: Dat is heel careful.
2: Urban FM 103.5.